0: wat aan dit ook een kida zit aan bij jou.
1: Préparer les âmes embrumées.